the connection between our worlds. Awaken from reality.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis met onze hele équipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer, hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk, meneer, de muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, nu zult u...

0: Wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed.
1: Leed?
0: Ja.
1: Hoe bedoel u?
0: Kijk, wij leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. Wij hebben zelfs op de Veluwe, door minister Kals, is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
1: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
0: Ja, maar het was niet ernstig.
2: Nee, ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
0: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
1: Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
0: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaald.
1: Wat denkt u van mijn stem?
0: Zingt u eens A?
3: A.
0: Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... Zingt u maar een
1: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
0: Die hand van die mond af, ja.
3: Ich hört ein Bächlein rauschen.
0: Oh, stop. Meneer Zonneveld. Het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
1: Oh ja?
0: Ik zal u helpen.
3: Ik hoor een beetje
0: rollen. U zingt het te laag.
3: Ik hoor een beetje rauschen, wohl aus dem Felsen.
0: Met die stem. Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
1: Nou, ik wou eigenlijk...
0: Op familiefeestjes, bruiloft.
1: Ja.
0: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
1: Ach.
0: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit? Vindt u dit mooi? Ja? Heb u een eerlijke mening?
1: Bijzonder mooi.
0: Nee, dat is helemaal niets. Dan zal ik u nog eens wat laten horen. Ja? Hoe vindt u dit?
1: Enig.
0: Ja, toch gaat u vooruit.
1: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
0: Het is Zonneveld, Hoers. U moet die dingen ruim zien.
1: Hoe ruim?
0: Wanneer u mij vraagt mijn verhouding met Maria Josefa Tebaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo. Een goeie...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Audio Jungle. Do you want to see what we mean?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

De laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest, we komen uit het Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n vee erop. Vee van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook, hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens, kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh?

0: zijn. Maar ik zei, een tiki die. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriestraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door vier agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazerus. Ik weet niet eens waar het leplazerus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je leplazerus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je staat in de grond en die vier agenten zaten zo aan met te trekken. Twee hier en twee daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray! Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht! Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau! Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden en ik vraag nog heel vriendelijk, mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Nou, uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van 350 euro. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. 350 euro en ik mocht naar buiten. En die 350 euro, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar 780 euro. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis. Nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open. Die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, 780 euro. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden heb ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het auto rijden en ik had de telefoon zo. 160 euro. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat aan de kar, kid. Je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel.
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik denk, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè, maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoge drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is je een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Mijn zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot een nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat het allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, vriend? Kan je het me voorstellen? Moet je doen. Moet je doen. Doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen? Nee, doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik doen? Doe ik hem nog één keer. Dus, daar je dus. Je zagen, maar dat is nog niet alles, hè. En je auto kwijt kan. Schitterend. Wil je niet plassen? Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto is dat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage noemen die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar zagen, mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken, nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Zaag kan niet koken, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Zaag kan niet koken, kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè? In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken, echt maar. Huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zagen erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht dat je ging komen. Nee, sorry. Nee. En dat kan een zaag niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans?

0: En ik was jaar of vijf, zo'n manneke. En ik kom bij hem. Ik kom bij hem. Hey. En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan, zo door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei: "Oh, manneke. Oh, manneke. Oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen." Oh.
1: Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van: oh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de winter ergens in de straat geparkeerd staan en staat een videoband naar voetbalwedstrijden waar je nog naar kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik het zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou... Wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij op hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Want als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, hadden ze voor mij in elk geval heel naar de A-zeger hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, maar plaats ik vanzelf in elk niet door als je zelf niet plaats hebben gekomen voor mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan man denk ik van: oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen. Oh ja, ik zou de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gekomen, dan moet ik wel even zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, dus in ieder geval. Die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben we zelf hebben gekomen, hè? Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen. Dus plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet plaats duidelijk hebben? Dat dacht ik niet. De plaats hebben we niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè?
0: Want dat is iets van, ik denk als we playstone duidelijk hebben, dan plaats je lekker voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakt ook. Want die playstone moet ik alleen even zeggen, zo. Die had zich wel, voor dezelfde hebben gekomen. Nou, mag je dat mensen duidelijk hebben gekomen? Ik mag hem af, En die slechter die hem naar de steen hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van: is de plaats zelf hier? Daar hebben we gewoon. Ik zeg van: ik denk dat de zee. Ik zeg: plaats van de duidelijk. Dus ik: nee. Ik zeg van: dus de plaats niet van de steen hebben genomen. Ik zeg van: ja, dat ik. Zeg dat je plaats van de zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats van de steen. Ik heb geen plaats. Ik zeg van: laat kijken, heb je van orde verstonden we niet? Ja, flikker te groot, man.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
2: Op de bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: overstond, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stond?
2: Nee.
1: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiten en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Waar dan?
0: Dan weet jij, er is iets mis. En nu weet je het niet, want dan...
1: Weg, man. Van, ik bedoel, ik kijk altijd. Moet jullie rustig weten. Kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè? Ja, trek een flesje wijn open. Ja, rustig.
0: Ik scheid ook een bad, hè?
1: Ik. Jawel. Dan lig ik zo en denk van, ja, ik kan er nou uitgaan, maar ja, what the hell. Hoppakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen eens dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie, ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze even mooi te kijken. Maar dit stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegenpolen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikken? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Nee. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Dat schil ik ook, hè. Bramen. Mijn samurai zwaard. Bramen. Ik schil bramen met samurai zwaard. Ja, hè. Maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Schil melk. Ja. Karton schil ik eraf, hè. Ik vind het niet lekker. Ik vind het niet lekker, dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar zeg je af, weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Het allermoeilijkst? Nee. Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai strijder om te vragen of je een zwaard kon lenen om even zout te schillen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ach, dat maakt helemaal niet uit, man. Oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? Ik ben af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is... dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven. Maar het bangst ben ik voor de Jostie-band. Dat is echt... Oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing! Huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die die grappen toch niet snappen. Ja, maakt het uit, weet je.
3: De fabuleux oiseaux de couleurs flamboyantes s'envolèrent de la forêt. Eh bien, nous sommes tous...

0: here.
1: Niets anders. Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

8 7 6 5 4 3 2 1 0 ready to go.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

This is acid.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
2: Op de bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.